Radioactief. De hele dag door. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Pio Bella Costa, R.S. Ramazzotti en de 3 Degrees hadden we ook nog met Year of Discussion. En de Genever van Orenbeke, de oudste van België, keert terug naar zijn roots Eeklo. Heendrank voor oude peetjes. De plaats waar hij zowat 250 jaar geleden al gestookt werd. De geschiedenis van de druppel gaat zelfs nog verder terug dan Eeklo. Eigenlijk stookte Pieter van Orenbeke in 1740 al graanbrandewijn in Slijdingen, zegt Dries Billet. Dus de Genever van Orenbeke keert terug naar Eeklo. Push it, salt and pepper.

sexy people.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Good Golly Miss Molly, Swinging Blue Jeans en D-Ream hadden we ook nog uit de jaren 90. Things Can Only Get Better. Ja, morgen zal het dan wel moeten zijn, want ik ben uitgepraat op deze maandag 4 mei. Jarig is onder meer de Amerikaanse actrice en zangeres Pia Sadora, wordt er 73. En deze Amerikaanse countryzanger, songwriter en acteur Randy Travis, hij wordt er 67. Jij jarig, gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst. Forever and ever, amen. Dit is de jarige Randy Travis. Tot morgen, hele fijne maandag nog.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knagedieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet, 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zijn 170 mensen. Je kon vannacht tijdelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Dat kwam door onderhoudswerken op het betaalnetwerk. Dat meldde betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij onder meer Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er was ook een impact bij een aantal geldautomaten. Sinds 6 uur vanochtend loopt alles weer opnieuw normaal. Het vliegtuig waarmee de Spaanse premier Pedro Sanchez naar Armenië reist voor een Europese top heeft een noodlanding moeten maken in de Turkse hoofdstad Ankara. Een bron op het kabinet van de premier wijt de onvoorziene tussenstop aan een technisch probleem. Meer informatie is er voorlopig niet. Voetbalclub Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet stilaan gaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht is 4e, club is leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van het voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had eigenlijk weinig om het lijf, want Dender was al zeker van barrages. We beginnen droog met overwegend wat zon. In de namiddag regen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Maar het wordt een pak frisser overdag bij zo'n 14 à 15 graden.
0: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: Bekijk nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedtezutter.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De bromfietser die eerder om het leven kwam bij een dodelijk ongeval op de N70 in Locristi is een jongen van 17 jaar uit Evergem. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Eerder was er sprake van een mogelijk dode hoekongeval. Vanaf vandaag is de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo maandenlang afgesloten voor renovatie. Wegen en Verkeer die start met een grondige vernieuwing van de brug aan Balgerhoeke over het afleidingskanaal van de Leie op de Zeelaan en Prins Boudewijnlaan. In Gent heeft Ivago 500 extra afvalgrijpers aangekocht om te voldoen aan de stijgende vraag van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Er zijn intussen zo'n 900 zogenaamde propere pirkes actief in hun eigen buurt. En sinds begin dit jaar is er geen Vlaamse steun meer voor het project. De stad Gent geeft de gemiddelde BMI van politieagenten niet vrij na een vraag van een raadslid. De preventiedienst die wil de gegevens niet delen. Volgens de stad scoort de politie wel beter dan andere stadsdiensten. Het raadslid pleit intussen voor regelmatige fysieke testen, omdat een goede conditie essentieel is voor veilig en efficiënt politiewerk. In Sint-Niklaas hebben 1000 lopers deelgenomen aan de allereerste halve marathon van de stad. De deelnemers, de organisatie en het stadsbestuur die reageren enthousiast en hopen nu al op een nieuwe editie volgend jaar. Start en aankomst lagen op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas. In Gent is ook een nieuwe reeks scouterconcerten gestart. Er was eerder onzekerheid over de subsidies vanuit de stad, maar het concertconcept van 125 jaar oud is nu zeker verzekerd tot 2031. Bezoekers die reageren opgelucht dat de traditie behouden blijft. En in Ruppelmonde hebben Emiel Verhulst en Eline van Damme 2100 wijnstokken geplant op hun nieuwe wijndomein. Het koppel scholde zich volledig om en hoopt dat de eerste fles wijn binnen enkele jaren in de winkel ligt.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, dus zit er bij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.

0: beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
1: Dit is Radio Actief.

Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De bromfietser die eerder om het leven kwam bij een dodelijk ongeval op de N70 in Locristi is een jongen van 17 jaar uit Evergem. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Eerder was er sprake van een mogelijk dode hoekongeval. Vanaf vandaag is de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo maandenlang afgesloten voor renovatie. Wegen en Verkeer die start met een grondige vernieuwing van de brug aan Balgerhoeke over het afleidingskanaal van de Leie op de Zeelaan en Prins Boudewijnlaan. In Gent heeft Ivago 500 extra afvalgrijpers aangekocht om te voldoen aan de stijgende vraag van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Er zijn intussen zo'n 900 zogenaamde propere pirkes actief in hun eigen buurt. En sinds begin dit jaar is er geen Vlaamse steun meer voor het project. De stad Gent geeft de gemiddelde BMI van politieagenten niet vrij na een vraag van een raadslid. De preventiedienst die wil de gegevens niet delen. Volgens de stad scoort de politie wel beter dan andere stadsdiensten. Het raadslid pleit intussen voor regelmatige fysieke testen, omdat een goede conditie essentieel is voor veilig en efficiënt politiewerk. In Sint-Niklaas hebben 1000 lopers deelgenomen aan de allereerste halve marathon van de stad. De deelnemers, de organisatie en het stadsbestuur die reageren enthousiast en hopen nu al op een nieuwe editie volgend jaar. Start en aankomst lagen op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas. In Gent is ook een nieuwe reeks kouterconcerten gestart. Er was eerder onzekerheid over de subsidies vanuit de stad, maar het concertconcept van 125 jaar oud is nu zeker verzekerd tot 2031. Bezoekers die reageren opgelucht dat de traditie behouden blijft. En in Ruppelmonde hebben Emiel Verhulst en Eline van Damme 2100 wijnstokken geplant op hun nieuwe wijndomein. Het koppel scholde zich volledig om en hoopt dat de eerste fles wijn binnen enkele jaren in de winkel ligt.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knagedieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet, 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zijn 170 mensen. Je kon vannacht tijdelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Dat kwam door onderhoudswerken op het betaalnetwerk. Dat meldde betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij onder meer bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er was ook een impact bij een aantal geldautomaten. Sinds 6 uur vanochtend loopt alles weer opnieuw normaal. Het vliegtuig waarmee de Spaanse premier Pedro Sanchez naar Armenië reist voor een Europese top heeft een noodlanding moeten maken in de Turkse hoofdstad Ankara. Een bron op het kabinet van de premier wijt de onvoorziene tussenstop aan een technisch probleem. Meer informatie is er voorlopig niet. Voetbalclub Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet stilaan gaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht is 4e, club is leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van het voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had eigenlijk weinig om het lijf, want Dender was al zeker van barrages. We beginnen droog met overwegend wat zon. In de namiddag regen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Maar het wordt een pak frisser overdag bij zo'n 14 à 15 graden.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Je betaalt voor een liter benzine 95 tot 2 euro. Voor een liter benzine 98, 2 euro en 5 cent. Het komt door nog steeds de oorlog in het Midden-Oosten. En minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord, bevestigt de rederij. Op dat cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven, nog eens 3 anderen zijn ziek. Een van hen testte positief op dat hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer een signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er al lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig nog onduidelijk. In het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Berks voorbij. Die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Michelin deelt straks opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel sterren pakt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon. Maxima 13 graden. De rest van de week blijft eerder wisselvallig.
2: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
5: De bromfietser die eerder om het leven kwam bij een dodelijk ongeval op de N70 in Locristi is een jongen van 17 jaar uit Evergem. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Eerder was er sprake van een mogelijk dode hoekongeval. Vanaf vandaag is de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo maandenlang afgesloten voor renovatie. Wegen en Verkeer die start met een grondige vernieuwing van de brug aan Balgerhoeke over het afleidingskanaal van de Leien op de Zeelaan en Prins Boudewijnlaan. In Gent heeft Ivago 500 extra afvalgrijpers aangekocht om te voldoen aan de stijgende vraag van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Er zijn intussen zo'n 900 zogenaamde propere pirkes actief in hun eigen buurt. En sinds begin dit jaar is er geen Vlaamse steun meer voor het project. De stad Gent geeft de gemiddelde BMI van politieagenten niet vrij na een vraag van een raadslid. De preventiedienst die wil de gegevens niet delen. Volgens de stad scoort de politie wel beter dan andere stadsdiensten. Het raadslid pleit intussen voor regelmatige fysieke testen, omdat een goede conditie essentieel is voor veilig en efficiënt politiewerk. In Sint-Niklaas hebben 1000 lopers deelgenomen aan de allereerste halve marathon van de stad. De deelnemers, de organisatie en het stadsbestuur die reageren enthousiast en hopen nu al op een nieuwe editie volgend jaar. Start en aankomst lagen op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas. In Gent is ook een nieuwe reeks scouterconcerten gestart. Er was eerder onzekerheid over de subsidies vanuit de stad, maar het concertconcept van 125 jaar oud is nu zeker verzekerd tot 2031. Bezoekers die reageren opgelucht dat de traditie behouden blijft. En in Ruppelmonde hebben Emiel Verhulst en Eline van Damme 2100 wijnstokken geplant op hun nieuwe wijndomein. Het koppel scholde zich volledig om en hoopt dat de eerste fles wijn binnen enkele jaren in de winkel ligt.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen 20 graden. Morgen eerst regen, daarin kans op zon maxima 13 graden. Ook de rest van de week blijft wisselvallig.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De bromfietser die eerder om het leven kwam bij een dodelijk ongeval op de N70 in Locristi is een jongen van 17 jaar uit Evergem. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Eerder was er sprake van een mogelijk dode hoekongeval. Vanaf vandaag is de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo maandenlang afgesloten voor renovatie. Wegen en Verkeer die start met een grondige vernieuwing van de brug aan Balgerhoeke over het afleidingskanaal van de Leie op de Zeelaan en Prins Boudewijnlaan. In Gent heeft Ivago 500 extra afvalgrijpers aangekocht om te voldoen aan de stijgende vraag van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Er zijn intussen zo'n 900 zogenaamde propere pirkes actief in hun eigen buurt. En sinds begin dit jaar is er geen Vlaamse steun meer voor het project. De stad Gent geeft de gemiddelde BMI van politieagenten niet vrij na een vraag van een raadslid. De preventiedienst die wil de gegevens niet delen. Volgens de stad scoort de politie wel beter dan andere stadsdiensten. Het raadslid pleit intussen voor regelmatige fysieke testen, omdat een goede conditie essentieel is voor veilig en efficiënt politiewerk. In Sint-Niklaas hebben 1000 lopers deelgenomen aan de allereerste halve marathon van de stad. De deelnemers, de organisatie en het stadsbestuur die reageren enthousiast en hopen nu al op een nieuwe editie volgend jaar. Start en aankomst lagen op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas. In Gent is ook een nieuwe reeks scouterconcerten gestart. Er was eerder onzekerheid over de subsidies vanuit de stad, maar het concertconcept van 125 jaar oud is nu zeker verzekerd tot 2031. Bezoekers die reageren opgelucht dat de traditie behouden blijft. En in Ruppelmonde hebben Emiel Verhulst en Eline van Damme 2100 wijnstokken geplant op hun nieuwe wijndomein. Het koppel scholde zich volledig om en hoopt dat de eerste fles wijn binnen enkele jaren in de winkel ligt.
2: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief. Yeah.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Er zijn ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdië met 150 mensen aan boord, maar ze mogen er niet af. Bpost zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Die duurde 5 weken. Intussen zijn er geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bpost de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen bonden en directie. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. De burgemeester van Amsterdam heeft het over een laffe daad. Premier Jette noemt het incident onaanvaardbaar. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Blijft bewolkt met kans op een pittige bui, mogelijk met onweer tegen de avond. Maxima toch 20 graden. Morgen opnieuw buien en temperaturen rond 15 graden.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Dek je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat stil een paar uur geleden dat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid, maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een zestal weken geleden viel treinverkeer in Brussel-Zuid ook al stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdië met 150 mensen aan boord en ze mogen daar voorlopig niet af. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. De wind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat hij niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt is. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Het is allemaal helemaal niet duidelijk wat er gebeurt. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk onweer, minima 9 graden. Morgen buien, in het westen droger met soms wat zon. Maxima morgen slechts 13 graden en dat gaan we voelen.
3: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk onweer, minima 9 graden. Morgen buien, in het westen droger met soms wat zon. Maxima morgen slechts 13 graden en dat gaan we voelen.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er is een grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Alles lag daar wat anderhalf uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid, maar het bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer op gang kwam. Je moet rekening houden met serieuze vertragingen en afgeschafte treinen. Zo wat anderhalve maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al eens stil door verdachte pakketten. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. In totaal worden 270 getuigen verwacht. De kans is klein dat het dodelijke Hanta-virus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden, zoals corona dat deed, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is helemaal geen reden tot paniek en er moeten ook geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdië met 150 mensen aan boord. Er vielen 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser, en een Brit ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen ze ook geen hulp. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning gewaarschuwd hebben. Daarna sloegen 2 raketten in op het fregat, meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Rode duivel Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels omdat hij in België bleef om te herstellen van een blessure. Hij kreeg daarvoor een boete, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen, pas later met de groep. Het is dus de vraag of hij dit seizoen nog zal spelen voor Napoli. Vanavond en vannacht mogelijk stevige buien met een onweer, minima 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger met soms wat zon, maxima 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten en temperaturen rond 11 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Terbeke.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De bromfietser die eerder om het leven kwam bij een dodelijk ongeval op de N70 in Locristi is een jongen van 17 jaar uit Evergem. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Eerder was er sprake van een mogelijk dode hoekongeval. Vanaf vandaag is de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo maandenlang afgesloten voor renovatie. Wegen en Verkeer die start met een grondige vernieuwing van de brug aan Balgerhoeke over het afleidingskanaal van de Leien op de Zeelaan en Prins Boudewijnlaan. In Gent heeft Ivago 500 extra afvalgrijpers aangekocht om te voldoen aan de stijgende vraag van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Er zijn intussen zo'n 900 zogenaamde propere pirkes actief in hun eigen buurt. En sinds begin dit jaar is er geen Vlaamse steun meer voor het project. De stad Gent geeft de gemiddelde BMI van politieagenten niet vrij na een vraag van een raadslid. De preventiedienst die wil de gegevens niet delen. Volgens de stad scoort de politie wel beter dan andere stadsdiensten. Het raadslid pleit intussen voor regelmatige fysieke testen, omdat een goede conditie essentieel is voor veilig en efficiënt politiewerk. In Sint-Niklaas hebben 1000 lopers deelgenomen aan de allereerste halve marathon van de stad. De deelnemers, de organisatie en het stadsbestuur die reageren enthousiast en hopen nu al op een nieuwe editie volgend jaar. Start en aankomst lagen op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas. In Gent is ook een nieuwe reeks scouterconcerten gestart. Er was eerder onzekerheid over de subsidies vanuit de stad, maar het concertconcept van 125 jaar oud is nu zeker verzekerd tot 2031. Bezoekers die reageren opgelucht dat de traditie behouden blijft. En in Ruppelmonde hebben Emiel Verhulst en Eline van Damme 2100 wijnstokken geplant op hun nieuwe wijndomein. Het koppel scholde zich volledig om en hoopt dat de eerste fles wijn binnen enkele jaren in de winkel ligt.
0: De hele dag door. Dit is Radio

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendro.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: dress.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.